0: niet veranderd.
1: Til ki umange hai jawan, rang mein duba hai samaan.